0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL single track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Queens.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt naar gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen. Je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Zoetermeer Centrum 5 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Rondje Regio.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

0: Kunstgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiden-Dorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiden-Dorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiden-Dorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam 10 minuten op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 20 minuten op onthoud. Van de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
3: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
2: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiderdorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiderdorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam doet er een half uur langer over. De andere kant op de A12, maar dan richting Utrecht. Bij Nieuwerburg 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nootdorp 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A4 extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Daarna de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44 Den Haag richting Amsterdam, tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiden-Dorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiden-Dorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiden-Dorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt 2 tot 3, eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam iets af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk 10 minuten langzaam rijden. En naar de A12 Utrecht richting Den Haag. In Den Haag-Malieveld een kwartiertje extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linker rijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Debrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209 Hazerswoude richting Rotterdam voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen. Welkom. Het is donderdag met Jesse Prins zo meteen en eerst Henk Dame en Word nou niet verliefd.
0: Yeah. Je zingt ze mee. Nu, Rudo!
4: Word nou niet verliefd als je mij vanavond ziet.

Donderdag 9 juli 2026. Ja, de dag waarop de warmte weer gaat beginnen. We hebben afgelopen dagen ook prima temperaturen gehad met af en toe een wolkje erbij. Die wolkjes die zijn voorlopig wel eventjes weg. Morgen kan er nog wel een klein wolkje zijn, maar de temperatuur die gaat wel flink omhoog. Vandaag gaat het bij een flinke zonnige periode zo'n 26 graden worden. En dit weekend gaat de temperatuur oplopen naar de 28 graden met volop zon. Oftewel, het is echt wel lekker zomer. Volgende week gaat de zomervakantie ook echt beginnen in onze regio. Maar voor de mensen die al vakantie hebben of misschien wel hier op vakantie zijn en op de camping zitten. Mazzelaar ben je. Hey, welkom in een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo met Nelis Leeman en ik was nooit bezig met het woordje liefde. Zometeen aan Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht. Rudo!

0: Achtbaan voor de nacht. Danny Nicolai hier bij Unity NL. Goedemorgen. Voor wie op zoek is naar een leuke activiteit voor kinderen in de zomervakantie, Stichting Kunst in de Heemtuin in Leidendorp heeft een speurtocht ontwikkeld. Die gaat langs de beelden die in de Leidendorpse Heemtuin worden tentoongesteld. Nou, we waren er gisteren even bij voor het Centraal Plus nieuws en volgden een aantal van die kinderen en wilden natuurlijk meer over die speurtocht weten van de organisatie.
1: Twee mensen is het antwoord.
2: Hoe weet
1: je dat? Het beeld staat uit twee halve mensen. Dus, ja, twee mensen.
3: In Park de Houtkamp in Leidendorp is sinds enkele dagen een speurtocht te doen langs de beelden in de Heemtuin. Aan de hand van de speurtocht gaan kinderen op zoek naar de beelden die in de Heemtuin en bij de waterschapsheuvel staan.
4: Nou, die is wel leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. En daarmee worden zij langs de beelden in de Heemtuin geleid. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen omdat kunstenaars op een andere manier naar de wereld kijken, merk je vaak. En op deze manier leren kinderen ook een beetje op een andere manier naar de wereld te kijken.
3: De organisatie kiest er juist voor om de speurtocht laagdrempelig te houden.
4: Ze kunnen speurtocht vinden bij de ingangen van de Heemtuin. Er zijn verschillende ingangen en daar zijn bakjes, daar zitten folders in en daar zitten ook de speurtochten in. De Heemtuin is natuurlijk vrij toegankelijk, is helemaal gratis, kun je zo inlopen. En daardoor kunnen heel veel mensen op een hele laagdrempelige manier in contact komen met kunst.
3: Geen tijd nu? Nou, geen probleem, want de komende tijd is de speurtocht nog wel te doen.
4: Ja, tot het einde van de tentoonstelling. En dat is de herfstvakantie, dus tot oktober.
3: Ondanks dat de speurtocht pas enkele dagen geleden in het leven is geroepen, vindt de speurtocht al gretig aftrek.
4: Nou, ik stond net eventjes bij de ingang van de Heemtuin te wachten en toen waren er al een heleboel kinderen die langskwamen op deze woensdagmiddag en die graag de speurtocht wilden doen.
5: Op dit beeld kan je muziek maken. Heb je dat al geprobeerd?
0: Ja, lekker op de beat. Stichting Kunst in de Heemtuin dus met die speurtocht voor kinderen in de zomervakantie. Misschien leuk om te doen. Check de reportage nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio. Wassenaar na Suzanne Veldmeijer.

0: echte vriend van Unity NL, Marco Roelander. En het feest hoorde je, en feest DJ Ruud nog met Donnie en René Karst. En kan het ook later. Hey, welkom. Dit is de koffieshow voor deze donderdag richting je weekend. Ja, we hebben nog wel een dagje, ik weet het. Maar toch een beetje richting het weekend. Met zometeen Rutger van Barneveld. Nee, niet zoele zomernachten, maar wel winnend lot. En ook Peter Beense komt eraan met Jij bent een kanjer.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiderdorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiderdorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Vooral rond Rotterdam lossen de files moeizaam op. Je hebt vertraging nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom donderdagochtend. Je luistert naar Unity NL met Rutger van Barneveld, die op dit moment een hele grote hit te pakken heeft met Zwoele Zomernachten. Je hoorde met Winnend Lot en ook Peter Beens nog met Jij bent een kanjer. Het is vandaag 9 juli. Wie zijn de jarig vandaag? Nou, Georgie Henley is jarig. Britse actrice is 31 geworden. Kennen we onder andere van Narnia. Tim Hofman, die altijd misstanden aan het daglicht brengt in Boze bij BNN. En die is vandaag 38 geworden, Tim Hofman. Jochem Uitenhagen, de voormalig Nederlandse langebaanschaatser, is 50 geworden. Alweer bijzondere leeftijd. En die zit Abraham vandaag. En Jack White, de rockmuzikant, is 51 geworden. ChristenUnie-politicus Gert-Jan Segers, ook jarig, 57. En Courtney Love, zangeres, is 62 geworden. Verder is het de verjaardag van Jim Kerr, frontman van de Simple Minds, die is 67. En Mark Almond, Brits zanger, is vandaag 69 geworden. Het is de verjaardag ook van Tom Hanks, acteur, die viert zijn 70ste verjaardag. En Jurdien Kaagman, die kennen we dan weer van Earth and Fire. Niet te vallen met Earth, Wind and Fire. Had een hele grote hit met Weekend, is vandaag 79 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen voor deze donderdag 9 juni. Ben jij zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie

Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Welkom, het is donderdag. We kijken even naar het weer. Eerst nog wat bewolking, daarna steeds meer zon bij een zwakke tot matige noordenwind. En de temperatuur die gaat omhoog naar ongeveer 27 graden. Morgen het weekend blijft het zomers. De temperatuur stijgt dan nog ietsje verder omhoog, 28 graden. Er is

Gaatse Bosma en de heleboel opstelt, hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL, waar hier de heleboel op koffie gaat. Ja, en op thee, want dit is tenslotte de koffieshow. Aan het einde alweer, dat was hem voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering van Rudo, direct om 10 uur, als de koffietijd begint. Wil je trouwens meer Rudo? Even mezelf promoten. Ik was bij Dorsteeds in Zoeterwoude, de aflevering van de tv-talkshow, de straattalkshow. Kun je nu zien op televisie, maar ook online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ik wens je een hele fijne donderdag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En nu Nick samen met Simon. Dit is Het Masker. Tot morgen. Fijne donderdag.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten op onthoud. En de andere kant op richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar die er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig

0: jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er één persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Je kan omrijden via de A13. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. De Van Brienenoordbrug is in beide richtingen dicht door technische storingen. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd in de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. Dan de A16. Die is in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug dicht. Dat komt door technische problemen. Richting Rotterdam kan je wel omrijden via de A15 en de A4. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar hij er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westview Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. De betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er 1 persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten op onthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten op onthoud.

oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geen

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Komt omdat het een stuk verderop op de A16 nog druk is, omdat de A20 dicht is. Daar wordt gewerkt. Op de A16 staat dus file richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar die er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er 1 persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bregseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar hij er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. De betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er één persoon naar het ziekenhuis

0: passagiers is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrugseplein is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda de andere kant op tussen Terbrugseplein en Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Unity.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Egens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Briele is de verdraging ook een half uur door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Door de afsluiting van de A20 ook weer een lange file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt.

Terbrechtseplein, daar sta je 25 minuten vast. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de A16... daardoor ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knoop het Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein is de vertraging een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Henrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook 3 kwartier oponthoud. Komt door de afgesloten A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is het ook bijzonder druk. Tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je een half uur. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging en ook een kwartier op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins-Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje door Ambacht en knooppunt Terbrugseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrugseplein en knooppunt Ridderkerk ook een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Donderdagmiddag, het is 9 juli, even na 5. Dat betekent het einde van de werkdag. En Teun Landzaat in de studio. En nu Loco, Jeffrey Hezen. Yeah.

0: denk even aan wuivende palmbomen en dan dit op de achtergrond. Jeffrey Hezen en Loco, die hoorde je bij Unity NL. Ik zeg een hele goede middag. De middagshow is officieel begonnen met nieuw talent in de studio, Teun Landsaat. Teun, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Lekker dagje gehad vandaag?
1: Zeker.
0: Beetje uit te houden in de warmte of zeg je, nou, dat ging eigenlijk best wel aardig, airco op diverse plekken.
1: Ging wel redelijk goed, ja. Ja. Het werd wel warm, maar ik ben blij dat ik hier nou lekker zit in de airco.
0: Ja, het grappige is dat wij elkaar anderhalve week geleden voor de allereerste keer hebben gezien. Ja. Dat was bij Unity NL on Tour, waar jij je eigenlijk vrij last minute in de line-up bent toegevoegd.
1: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk, ik was met de geluidsman op pad, omdat ik een dagje vrij had. En die geluidsman zou eigenlijk voor Kelsey Verbrugge bij jullie het geluid doen.
0: Ja.
1: En Kelsey die was ziek, dus toen zei die geluidsman, hey, wil jij niet? Ja, dat lijkt me wel gaaf.
0: Ja, het grappige was, het was zondag, nou, ik denk net na de middag en toen werd ik gebeld. Ik was met mijn vrouw was ik op pad. Ja. En toen zei hij dat, toen dacht ik, oh, nou, dit is eigenlijk wel best een ideale oplossing. Ja. En zo gezegd, zo gedaan, een paar uur later stond je daar op het podium.
1: Ja, dat was echt een urenkwestie, ja.
0: Ja, wel echt super tof. Gebeurt dat vaker of zeg je, eigenlijk heb ik gewoon een bomvolle agenda en dat meegaan met de geluidsman gebeurt zelden tot nooit?
1: Eigenlijk was dit de eerste keer. Ik was nog nooit met hem meegegaan. Dus ik denk, nou, ik ga een keer een dagje met jou mee. En toen kwam dit ervan. Dus dat was eigenlijk wel grappig.
0: Nou ja, en nu hier in de studio van Unity NL. Hey Teun, dat zingen, dat doe je nog niet eens zo heel erg lang. Nee. Onder andere meegedaan aan de talentenjacht van Jantjes verjaardag.
1: Ja, klopt.
0: En wat is daar uitgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk wanneer ik me ben gaan beseffen dat ik hier echt de rest van mijn leven mee verder wil.
0: En dat was dat moment toen je daar op het podium voor de jury stond?
1: Ja. Ik had ook eigenlijk alle vierde of driede rondes had ik twee bussen vol met vrienden en kennissen mee. Dus dat was wel heel leuk, maar gewoon voor zo'n publiek staan zingen. En ja, toen dacht ik, dit wil ik. Dit
0: uiteindelijk niet gewonnen, maar wel in de prijzen gevallen.
1: Wel de publieksprijs gewonnen. En dat is voor mij misschien nog wel mooier als de andere prijzen.
0: En wat hield die prijs dan exact in?
1: Mensen konden stemmen. Dus iedereen die voor, volgens mij elke €5 aan drinken, kreeg je een muntje. En die kon je dan in de koker doen voor je favoriete zanger.
0: Ja.
1: Of zangeres. En ik had de meeste muntjes in mijn koker. Dus dat was heel leuk.
0: Hey, wat gaaf. Dus uiteindelijk er vandoor gegaan met de publieksprijs. Betekent dat je dan ook regelmatig daar teruggevraagd wordt? Of een van de zaken van die horecagroep?
1: Ja, zeker. Ik ben nu al, denk ik, een keer of 4, 5 bij Jantjes verjaardag heb ik opgetreden. Dus dat is heel leuk. En ook, ik word ook gebeld door de organisatie en de mensen daar voor de andere feestjes. Dus dat is ook leuk.
0: Hey, en wat is dan jouw stijl? Wat is dan jouw specialisme op de bühne en qua liedjes waarvan je zegt, ja, dit is wel gewoon Teun Landsaat?
1: Ja, feestmaken. Ik vind het echt, ik vind het een sport en heel leuk om de mensen mee te krijgen en mee te laten zingen en ja, gewoon de tent op zijn kop zetten.
0: Knallen.
1: Ja, knallen.
0: En lekker, wat is dan de ambitie? Waar gaat die naartoe? Wat is zeg maar voor jou de top waarvan je zegt, ja, dit kunnen we gaan behalen binnen nu en een paar jaar?
1: Zo, ja, ik wil gewoon veel eigen muziek uitbrengen. En dat ik mensen kan laten meezingen met mijn eigen muziek in plaats van met muziek van anderen.
0: Gewoon knallen.
1: Ja, gewoon knallen, precies.
0: Ja, dan is er nog wat bijzonders gebeurd. En eigenlijk was je me dat verhaal net een beetje aan het vertellen. Jij hebt een platencontract getekend. En dat heb je niet gedaan bij een kleine maatschappij.
1: Nee,
0: bij de maatschappij van Gerard Joling.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik heb ook een bedrijf samen met mijn vader in de ongediertebestrijding. En ik was aan het werken in Aalsmeer, naast het kantoor van Gerard Joling en co. En daar kwam ik hem tegen. En toen sprak ik hem aan. Ik zei, hey, zou je mij niet een beetje kunnen helpen? Dus hij zei, nou, weet je wat, ik vind het zo leuk dat je ons zo aanspreekt. Stuur maar een keer een mailtje en dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen namen ze contact met me op. Toen ben ik daar een keer of 5, 6 eerst koffie gaan drinken, elkaar leren kennen. Ja, echt. Superleuke gast allemaal.
0: Maar ik moet zeggen, lef heb je wel. En je hebt het dan gedaan. En hij heeft ook gewoon woord gehouden en gereageerd.
1: Ja dat was echt heel tof. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Ik denk, ja, weet je, ik had hem eerlijk gezegd, ik had hem al 3 of 4 keer gezien. En ik dacht, ja, ik ga hem niet aanspreken. Die man is ook een keertje blij dat hij gewoon rust heeft. En ik zag hem toen de 3e of 4e keer. Ik denk, ja, nou moet ik wel. En ja, toen is dit eruit gekomen.
0: En wanneer is dan officieel de handtekening gezet? En wat zien zij in jou? En wat willen ze dan met jou gaan bewerkstelligen de komende tijd?
1: Dat is, weet ik toevallig uit mijn hoofd, 20 november vorig jaar geweest. Dus nu 7 maanden ongeveer. En ja, kijk, je merkt gewoon aan die jongens, die doen al zo lang op het hoogste niveau alles. Dus die weten precies. Ja, ik ben best onzeker af en toe nog. Terwijl het optreden vind ik heel leuk, maar alles eromheen is soms best nog wel spannend. Ja, en die jongens die zijn daar gewoon de allerbeste in. Die zetten me op allemaal hele mooie, leuke, grote feesten neer. En Ja, dat is gewoon top.
0: Ja, wat tof.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan meteen gewoon, ja, noem het een soort van terechtgekomen in de Champions League.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat.
0: Voel je die druk ook? Of heb je zoiets van, nee, het gaat eigenlijk hartstikke lekker? Nee. En
1: het is eigenlijk vooral heel lekker. Ik voel me heel erg gerust, omdat ik gewoon weet dat ik een heel goed, sterk team achter me heb. En dat geeft eigenlijk alleen maar meer zelfvertrouwen.
0: En dan is een paar weken geleden ook de eerste officiële single uitgekomen. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook Django Wagner staat voor je klaar. Na Mara Julia, dit is Ozodom.

0: Django Wagner, Volare en Mara Julia met Ozo Dom. Die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. En Teun Landzaat is in de studio. Ja, er is een paar weken geleden een liedje uitgekomen. Dat heet Leven de Barvrouw.
1: Ja, dat klopt.
0: Omschrijf er. Hoe ziet ze eruit?
1: Ja, ik weet niet of het per se om het uiterlijk gaat, maar gewoon om het charisma van de barvrouw. De barvrouw is gewoon, vind ik, de belangrijkste persoon in de kroeg.
0: Oké, omdat zij moet verkopen, dus het is goed voor de kassa.
1: Ook.
0: Of zeg je, ze moet gewoon uitstraling hebben en het moet helemaal kloppen.
1: Uitstraling, ja, tuurlijk. Ja, kijk, tuurlijk, een knappe barvrouw, dat is heel leuk. En dat staat ook zeker goed bij een kroeg, maar een barvrouw die het al 50 jaar doet en die grapjes met je maakt en uitstraling heeft, ja, dat vind ik misschien nog wel 10 keer leuker.
0: Ja, en heel eerlijk, Leven de Barvrouw. Een barvrouw is ook een soort van psycholoog, toch?
1: 100%, ja. Ja.
0: Gewoon tegen iemand alles kunnen vertellen,
1: ja.
0: en zij praat terug en aan de andere kant denkt ze, nou ja, weet je, ik heb je geholpen.
1: Ja, ja, 100%.
0: En ondertussen verkoopt ze ook nog wat drankjes.
1: Ja.
0: Hey, hoe is het liedje tot stand gekomen, Teun?
1: Ja, ik wilde heel graag eigen muziek en ik was heel erg op zoek en nou, toen kwam er iemand aan me toe. Iemand die me heel veel helpt, Alfred Breggeman. En die zei van, weet je, ik heb nou wat een liedje voor je gevonden en ga even mee. Misschien vind je het wel wat. Nou, toen mocht ik mee naar Limburg om dat liedje te gaan luisteren. Want die man wilde hem echt niet doorsturen, omdat hij hem zo goed vond.
0: Oké, die dacht, zo meteen stuur ik hem door en is dat liedje verdwenen.
1: Ja. Maar nee, toen zijn we daarheen geweest. En ja, ik vond het echt gelijk een topnummer. En ik denk, ja, dit past bij mij. Ik hou van feestmaken, ik hou van feestcafés. Dus het past helemaal bij mij.
0: En dan ga je dus naar het management toe. En dan krijg je een soort van akkoord, groen licht. Of hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb dat natuurlijk wel met hun overlegd. Dit was eigenlijk een beetje in de tijd dat ik bij hun tekende. En dus het was nog niet helemaal vanuit hun. Dus het is wel vanuit mezelf gekomen nog, dit liedje.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, ik heb het wel met ze overlegd. En natuurlijk wel afgewacht of hun ook enthousiast waren.
0: Ze vonden het wel tof meteen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Is ook belangrijk.
1: Ja, 100%. Ja.
0: Hey, en het liedje zelf, wat merk jij? Hoe doet hij het? Wordt hij aangevraagd? Gaat hij lekker op de socials?
1: Ja, ik krijg echt heel veel leuke filmpjes van mensen die hem draaien. Op vakantie en in kroegen. En ik merk bij mij in de buurt dat ik echt als ik hem zing, dat mensen al helemaal los erop gaan. Daarbuiten nog iets minder, maar daar zijn we hard aan het werk.
0: Ja, precies. Leven de Barvrouw. Het is je eerste officiële liedje.
1: Ja.
0: Is dat gek als je deze dan voorbij hoort komen? Of dat je ziet dat mensen het misschien wel aanvragen?
1: Ja, ja, heel raar. Ja, dat is toch. Het is heel leuk, dat ten eerste. Maar het blijft toch gek om je eigen stem dan te horen op iemands Spotify of op de radio. Of, het blijft apart.
0: Wel hoeveel kennissen hebben je al een berichtje gestuurd van, hey, ik hoorde je liedje of ik zag de videoclip ergens?
1: Ik denk niet dat ik dat nog kan tellen. Dat is echt bizar veel.
0: Maar zeg je ook, dit smaakt ook echt gewoon naar meer om hierop door te gaan?
1: Ja, ik zit echt op, nog net niet op hete kolen. Ik wil zo graag verder en meer uitbrengen. Ik vond ten eerste het hele proces heel leuk van een liedje maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook alles wat erna komt, de reacties. En ja, je wil gewoon gelijk doorknallen. Ja,
0: wat is dan het meest gekke dat je in de afgelopen maanden hebt meegemaakt, of misschien wel na de release van de plaat? Iets waarvan je zegt van, nou, dit had ik dus echt nooit verwacht.
1: Ja, ik denk het aantal optredens. Ik had laatst op een gegeven moment op een avond gewoon op Koningsdag. En een week daarna had ik 8 optredens op een dag. Dat ik echt denk van, ja, wat ben ik aan het doen, man.
0: Vet.
1: Ja, heel gaaf, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Echt gewoon groeiende.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar mag dat meer en meer worden? Want ja, je vertelde net, daarom ben je uiteindelijk ook bij Gerard Joling terechtgekomen. Je hebt nog een andere baan daarnaast.
1: Ja.
0: Zou jij dit fulltime willen doen?
1: Ja, 100%. 110%.
0: En binnen hoeveel tijd moet dat gaan gebeuren?
1: Ja, liefst zo snel mogelijk. Nee, laat mijn vader het maar niet horen. Maar nee, ik heb hele goede afspraken met mijn vader. En ja, kijk, als het op een gegeven moment fulltime kan, dan wil ik dat. Nou ja, niet heel snel, want ik vind werk ook lekker en leuk. Maar toch wel, dat zou ik toch wel heel graag willen doen, ja.
0: Nou, ga ik hem toch anders aan je stellen. Is het nu nog een beetje te combineren?
1: Dat is een hele goeie.
0: Want als jij zegt, ik heb 8 boekingen in 1 weekend, dan moet je op maandag en dinsdag toch even wel een beetje bijkomen.
1: Ja, kijk, het scheelt heel erg dat ik mijn eigen agenda beheer. Dus ik plan mijn eigen afspraken in. Dus echt wel, als ik zondagavond tot laat heb gezongen, dan begin ik maandag echt wel een paar uurtjes later.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel fijn. Dus ja, het is nog te combineren. Nog wel.
0: Zullen wij de plaat gewoon gaan draaien?
1: Ja, heel graag.
0: Het liedje is overal te streamen en overal te downloaden. Teun Landzaat, zijn allereerste heet Leven de Barvrouw.
2: Je zingt je mee.

0: 365 dagen feest. Ja, dat is gewoon een compleet jaar achter elkaar. 52 weken lang. Ja, misschien net even wat te veel voor het goede. Peter Beense bij Unity NL en Teun Landsaat. Zijn nieuwste heet Leven de Barvrouw. En ja, het is de eerste. Hoeveel gaan er volgen, denk je?
1: Ik hoop heel veel. Ik weet zeker heel veel.
0: En dit jaar?
1: Ja, minimaal één nog.
0: Oké. Okay. Ja. Is dat ook een beetje het plan, zeg maar? Ligt er iets klaar waarvan je zegt van oké, dit gaan we uitrollen, uitwerken?
1: Ja, ik ben nu met verschillende tekstschrijvers eigenlijk in gesprek en gaan zitten. En ik heb een paar dingen uitgeprobeerd. En ja, er is één waar ik wel heel enthousiast over ben. Dus daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag.
0: Heb je voorbeelden qua artiesten waarvan je zegt van als ik naar hem of haar kijk, dat is echt goed. Daar kan ik van leren. Dat zou ik ook
1: dat
0: willen.
1: Dat is misschien een heel makkelijke antwoord, maar natuurlijk Gerda Joling.
0: Ja. Ja, en die moet je nu wel zeggen.
1: Ja, ja.
0: Maar betekent dat dan ook dat jij over een paar jaar met al die pailletten en zo op het podium staat en veren op je rug?
1: Ja, geweldig. Ja, nou, misschien niet zo, maar ik vind het, ja, hoe hij dat doet, dat kan natuurlijk niemand zo.
0: Gewoon lekker over de top, maar het past ook bij hem, hè?
1: Ja,
0: als
1: ja,
0: hij
1: precies.
0: In één keer er heel saai bij zou staan, dan zou iedereen denken, wat is er met hem aan de hand?
1: Nee, precies. Ja, bij hem, het klopt ook. Het past perfect in het plaatje, ja.
0: Hey, hoe gaat jouw weekend eruit zien?
1: Lekker veel optreden. Dus morgenavond, zaterdagavond en zondagavond lekker het podium op. Van festival tot buurtbarbecue tot feest op het water op Loosdrecht. Dus ja, heel veel zin in.
0: Nou ja, belooft prachtig weer te gaan worden.
1: Ja, ja.
0: Dus volgens mij moet dat helemaal goed komen. Hey, mochten nou de luisteraar zoiets hebben. Teun, leuke zanger, gezellig liedje. We willen meer van hem weten. Waar ben je te vinden?
1: Op Instagram, Teun Landsaat. En ik ben te boeken op de site van Entertainment.nl. Dus ik hoop tot snel.
0: Ik wens jou een fijne donderdagavond.
1: Super bedankt.
0: Maak er
1: ook
0: een mooi weekend van. Eén ding ben ik nog even benieuwd naar. Voorspelling vanavond. Marokko-Frankrijk of Frankrijk-Marokko?
1: 3-1 Frankrijk.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden. De middagshow van Unity NL met nu Luchtballon. Dit is de nieuwste van Jeroen van der Boom.
2: Af en toe slaap je hier.

0: van der Boom en Luchtballon, die hoorde je bij Unity NL. Nou, Teun Landsaat is op dit moment weer richting huis. Heeft een druk weekend voor de boeg. En dat geldt volgens mij ook wel voor Gianluca. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik begreep dat jij dinsdag weer lekker richting het buitenland gaat.
1: Ik mag er, ja. Gelukkig.
0: Echt ongelooflijk. Iedere keer als jij hier bij Unity NL bent, dan hebben wij het over vakanties, hebben we het over jouw Spanje-tripjes. En het lijkt wel alsof jij meer daar bent dan hier.
1: Nee, ik ben wel meer hier dan daar. Maar elke zomer ga ik wel anderhalve maand ongeveer. Ik ga steeds langer.
0: Hey, de afgelopen tijd is er weer behoorlijk wat veranderd in jouw leven. Je bent voor de tweede keer papa geworden.
1: Ja, klopt.
0: Is het nu zeg maar klaar of heb je zoiets van, nou, een derde lijkt me ook nog wel tof?
1: Nee, voor nu is het wel even goed.
0: Oké, eventjes mooi geweest. Nou, ik moet zeggen, er is wel tempo achteraan gezet hoor.
1: Ja, zeker. In bijna 2 jaar 2 kinderen.
0: Ja, maar bevalt het een beetje en zeg je, inmiddels is dat echt allemaal wel gewend?
1: Ja, we zijn heel gewend en ze slapen goed, dus ze drinken goed, ze eten goed, dus het groeit allemaal goed. Het is superleuk. Dus,
0: En daarnaast de combinatie met veel optreden, toch ook wel vaak in de avond en in de nacht. Is dat nog een beetje te doen?
1: Jawel hoor. Ja, mijn vriendin die doet het eigenlijk elke ochtend en ik doe het een beetje 's avonds.
0: Oké. Dus zij laat je daar ook wel vrij in. Het is niet dat ze zegt van, hey, maar nu moet jij echt een weekendje thuis blijven, want nu wil ik even op stap.
1: Nee. Dat is ook geweest waar.
0: Oké. Gewoon eigenlijk het serieuze leven.
1: Ja, het zou moeten.
0: Hè? Maar heb je dat zelf ook dan, dat je zegt van, hey, mijn leven is echt wel veranderd en wel ten positieve natuurlijk, maar wel dat het allemaal wat serieuzer, wat rustiger is geworden?
1: Ja, je moet wel op een gegeven moment. Eigenlijk toen mijn vriendin zwanger was, ging ik altijd naar de optredens, ging ik even een uurtje opstappen of dat soort dingen. Ja, het zit er nu niet elke week meer in.
0: Eigenlijk best wel apart.
1: Ja.
0: Maar goed, ook wel weer leuk.
1: Jawel, zeker.
0: Nieuwe fase in je leven.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, vandaag sowieso wel bijzonders, want morgen dan gaat namelijk jouw nieuwe liedje uitkomen.
1: Klopt.
0: En wij hebben de primeur van een hele vrolijke, zomerse en misschien ook wel een beetje Spaans-achtige plaat.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Hoe lang heb je erover nagedacht om deze uit te gaan brengen?
1: Nou, eigenlijk in 2005 begon ik eigenlijk met zingen. Toen was ik 4.
0: Ja.
1: Toch toevallig gisteren een foto, kreeg ik een cd'tje en een soort van jukebox om mee te zingen. En dit nummer en Heerlijk naar mijn zin en nog een paar, dat ik op mijn cd'tje, zong ik altijd mee. En ik zei, ooit ga ik dat uitbrengen. En dat is er nu van gekomen.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: We gaan alvast wel zeggen waarvan het een cover is. Het is een liedje van Bauke geweest.
1: Ja, klopt.
0: Maar welke dat is en hoe die klinkt, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst, Ga maar weg. Hoe heeft hij het gedaan?
1: Ja, best wel goed eigenlijk. Wat ik altijd zeg, niet zo als je lacht naar mij of als een de ware gevonden. Maar ik ben tevreden dus.
0: Ja, de ware gevonden en inderdaad als je lacht naar mij, die hebben het gewoon zo goed gedaan. Die staan gewoon een soort van op een eenzame hoogte.
1: Ja, toevallig gisteren ook weer moest ik in een feestweek zingen. En als je lacht naar mij werd echt 3 keer, 4 keer aangevraagd.
0: Nee joh.
1: Ik had hem 2 keer gedaan. Zei iemand, kan je hem nog 1 keer doen? Ik zei, nee, nu echt niet.
0: Oh, wat grappig. Waar stond je?
1: In Monster, in de feestweek. Ja, zo leuk.
0: In het Westland.
1: Ja.
0: Ja, dan kunnen ze wel feesten.
1: Ja, dat kunnen ze.
0: En drankjes drinken.
1: Ja, een bier drinken.
0: Arjan Oosterom en Klokkenleider komt eraan. Eerst Ga maar weg, de vorige van Gianluca.
2: Maak je maar geen zorgen, dat is wat je mij toen zei.

0: Klokkenluider en Gianluca met Ga maar weg. Die hoorden je bij Unity NL. Ja, morgen gaat dus de nieuwste uitkomen van Gianluca. Gaat dat om 12 uur vannacht gebeuren?
1: Ja, vanavond om 12 uur staat op Spotify. En alle andere streamingsdiensten. En ik denk morgen op YouTube.
0: En het hintje dat we erbij hebben gegeven, het is een cover van inmiddels lang geleden. Ja. Bouke heeft hem ooit uitgebracht. Eigenlijk misschien wel de allerbekendste Elvis-imitator.
1: Ja.
0: En jij hebt het liedje toen je heel klein was al gehoord. En toen dacht je, daar wil ik ooit wat mee doen.
1: Ja, zeker. Ik heb heel vaak bij de playback show vroeger naast die filmpjes terugzag. En ik was 5 toen zong dit nummer al. Dus,
0: Wat grappig. Ja. Wat eventjes voor mijn beeld, voor mijn Nederlandstalig. Dat werd vroeger thuis veel gedraaid al.
1: Alleen maar. Ik werd 4, wat ik net zei, 4, 5. En toen kreeg ik een jukebox met de toppers, het cd van de toppers. Dus,
0: Hadden je ouders toen ook zoiets van, dat gaat wel goed komen, hij gaat zanger worden?
1: Ja, ik wou het echt. Ik was de hele dag bezig. Alle playback shows met de voetbal en dat soort dingen. De pauzes vulde ik op. Dat mensen echt gek van me werden van, zo is het goed.
0: Ja, maar het is toch wel tof dat dat dan ook uiteindelijk gelukt is. Dat er echt al veel liedjes gemaakt zijn.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat die agenda nog steeds goed gaat.
1: Ja. Mag niet klagen.
0: En dat je nou dus eigenlijk, zie je het een beetje als een ronde cirkel. Chica Chica, want daar hebben we het over, opnieuw op top genomen.
1: Ja, zeker weten.
0: Wanneer dacht je, dit is het moment om dat echt te gaan doen?
1: Ik had er een paar op mijn lijstje staan eigenlijk. Ik ben eigenlijk niet zo van, ik wil het liefst eigen muziek maken. Alleen deze had ik op mijn lijstje staan, heerlijk naar mijn zin. Van Deen de Munke, die ik nu uitgebracht heb.
0: Ja.
1: Dat soort liedjes zong vroeger echt allemaal. Dus eigenlijk wou ik heerlijk naar mijn zin uitbrengen.
0: Eigenlijk een beetje de liedjes uit de goede oude tijd. Hè? Ja. De liedjes dat Nederlandstalig opkwam. Ik weet nog, je had toen van die cd's van, ik weet niet of jij hem kent, Sjaak Verkade.
1: Ja, die heb ik allemaal thuis. Die heb ik echt elke keer beluisterd. Of iets leuks. Dus
0: maar daar stonden al die liedjes op. Heeft je ook zo'n raar gevoel als jij me aankijkt en dat soort platen?
1: Die heb ik echt thuis allemaal beluisterd. Die mijn ouders allemaal bewaard voor me. En die stond eigenlijk tussen die wil ik eigenlijk uitbrengen. En toen zei iemand van, dat gaat Deen de Munke doen. En toen dacht ik, nou dan doe ik deze. En die kennen niet zoveel mensen.
0: Dan gewoon Chica Chica.
1: Ja.
0: Ja, maar het is wel echt een hele leuke versie geworden. Hij kwam hier een paar dagen geleden binnen in de studio. En toen hadden wij wel zoiets van, hé, maar dit is wel echt tof gedaan.
1: Dankjewel.
0: Wat hoop jij dat hij gaat doen?
1: Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. En dat we een stukje verder weer kunnen komen met deze single.
0: Volgende week dan zit jij aan de Spaanse Costa's. Ik zie het wel voor me dat hier zo'n Spaans cafeetje gezellig op los gaat.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Dat gaat wel gebeuren, denk ik.
1: Ik hoop het wel.
0: Hey, is het ook zo dat er morgen dan meteen een videoclip van online komt?
1: Ja, die komt morgen online. Ik weet niet precies hoe laat, maar ik denk rond het middag dat hij er wel op staat.
0: Even een klein tipje van de sluier. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb een hele mooie villa bij een mooie zwembad. Leuke meisjes, vrouwen, jongens. En gewoon een beetje een feestje.
0: Oké. Nou ja, morgen gaat hij online komen op YouTube. En vanaf vannacht 12 uur is hij te downloaden en te streamen.
1: Ja.
0: Zullen wij hem gewoon gaan draaien?
1: Zullen we doen.
0: Voor de allereerste keer op de radio. Het is de officiële primeur van de nieuwste van Gianluca. Dit is Chica Chica tijdens de middagshow.

0: En dat was hem dan, de officiële primeur van Chica Chica, de nieuwste van Gianluca.
1: Yes.
0: Ja, ik vind hem lekker.
1: Dankjewel.
0: Ja, je wordt er toch vrolijk van?
1: Ja, ik word er heel vrolijk van, dus ja, ik vind het superleuk.
0: Ja, vanaf morgen dus, dan gaat hij officieel door iedereen gehoord worden. Mensen kunnen hem gaan streamen. Wat hoop jij? Heb je dan voor iedere plaat een soort van verwachting?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gehad, maar ja, ik verwacht nu wel echt dat hij... ik hoop dat hij heel goed opgepakt wordt. Dat hoop ik natuurlijk bij alles, maar... Ja, ik hoop gewoon dat het heel goed gaat doen en mij weer een stukje verder brengt.
0: Ah, ik denk ook wel dat dit zo'n liedje is waarvan dan andere collega-artiesten aan jou gaan vragen van... joh, Gianluca, is de band er of mag ik de band hebben?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan, want het zijn ook heel veel voice-skill-banden tegenwoordig.
0: Ja, wordt er niet mooier van trouwens?
1: Nee. Volgens mij zijn er meer zangers dan bouwvakkers tegenwoordig, als je overal kijkt.
0: Maar, ja, bizar hè?
1: Ja, het is echt niet normaal. Alleen ik vind het wel leuk, dan zie je dat mensen zeggen op TikTok, kom ik als mijn filmpje tegen en denk, is dat mijn nummer? En dat mensen staan zingen zijn, ja, ik vind het wel een eer dat mensen dat doen.
0: Ja, grappig. Welke is dan het meest gevoice-killed of is er een band nagemaakt?
1: Ja, Asja lacht naar mij.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Is er ook wel eens een versie geweest waarvan je echt dacht van, hé, dit kan echt niet?
1: Nee, ja, daar hoor je me eigenlijk, het lijkt wel of ik de achtergrondzanger ben gewoon. Dat mensen hem eigenlijk bijna meezingen, maar dat gewoon officiële zanger, ja, daar hoor je mij echt op de achtergrond goed meedoen.
0: Oh, wat grappig. En hebben ze gewoon geprobeerd jouw stem een soort van uit te gummen?
1: Ja. Maar ja, het is wel leuk.
0: Is daar gewoon niet gelukt? Nee. Is het, denk je, de grootste hit van jou tot nu toe, deze?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Nou, ook eentje. Lekker beatje erin. Vol met accordeon.
1: Ja, dat is...
0: En ook weer vol gezelligheid. Het is Gianluca in de studio van Unity NL. 2023, toen kwam deze uit. Dit is Als je lacht naar mij.

0: Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. En Gianluca en Als je lacht naar mij. Het liedje wat het beste gedaan heeft. Ook enig idee hoeveel keer die gestreamd inmiddels is?
1: Op Spotify was het 2,5 miljoen volgens mij nu.
0: Nee joh. Ja. Hangt er al ergens iets van een gouden plaat of zo?
1: Nee, nog niet eigenlijk. Nee.
0: Het zou tijd worden.
1: Het zou tijd worden, ja.
0: Want volgens mij heb je die dan toch wel met zo'n 2,5 miljoen streams bereikt. Of in ieder geval iets.
1: Ja, hij wel iets bereikt, ja.
0: Ja, dat is toch wel tof.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar ja, nu komt Chica Chica eraan vanaf morgen dus te downloaden en te streamen. De nieuwe plaat. En verder, heb je nog meer ideetjes, liedjes van vroeger waarvan je zegt... die zou ik ook nog wel een keertje opnieuw willen opnemen?
1: Ja, ik heb er nog wel een paar. Maar hou nog even geheim natuurlijk. En ik heb vanaf nu 2 nieuwe singles bij Rob van Zuilen opgenomen.
0: Ook tof.
1: Ja, dus die liggen ook al klaar. Dus,
0: De man van de grote hit van Rutger van Barneveld.
1: Ja, echt hè.
0: Ja. Ja. Heb je hem gewoon gebeld of hoe gaat dat?
1: Nee, hij woont heel dichtbij bij mij. Ik dacht dat hij eigenlijk uit Leiden kwam. Maar hij woont 3 straten achter mij.
0: En volgens mij komt hij van origine uit Katwijk of Rijnsburg.
1: Ja, dat zei hij. Hij woont bij mij in Loosduinen, dus heel toevallig. En ik kwam een paar keer tegen en toen eigenlijk hebben we gezegd van... zullen we een keer gaan zitten? En hij heeft Ga maar weggemaakt van mij.
0: Ja.
1: En nu de 2 andere singles die eraan komen volgend jaar. Misschien dit jaar nog eentje.
0: Oké.
1: Dus we zijn benieuwd.
0: Ja, dat is wel tof. Ik bedoel, hij heeft inmiddels echt een aantal hele grote hits op zijn naam staan.
1: Ja, hun zijn echt wel goed. Als je daar bent ook. Ze doen alles live. Echt een drum doen ze via de tafel bijvoorbeeld. Ja, echt. Ja, is echt goed.
0: Heb je dan ook zoiets van... voor mij mag dat ook wel gebeuren. Een soort van enorme bekendheid. Gewoon echt een klapper van een hit scoren.
1: Ja, het zou me wel leuk lijken, ja. Ja, het zou wel echt een droom voor elke zanger, denk ik. Daar doe je het voor.
0: Ja, maar er zijn er ook artiesten bij die zeggen... weet je, voor mij, als ik gewoon lekker een beetje kan zingen, vind ik het prima.
1: Ja, het is leuk, maar het zijn echt wel leuke dingen. Om alleen maar op grote podiums te staan dat iedereen je liedje van A tot Z meezingt.
0: Ja, gewoon knallen.
1: Ja.
0: Maar goed, eerst dinsdag lekker op vakantie.
1: En dan gaan we knallen.
0: En daarna doorgaan en Chica Chica, want die gaat dus vannacht uitkomen. Hey, voor meer informatie, waar ben je allemaal te vinden?
1: Nou, natuurlijk op mijn website, dat is zangertjeluca.nl. Ja, op Facebook, Instagram, TikTok zijn we overal eigenlijk te vinden.
0: Ik wens jou een fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende.
1: Gaan we zeker doen.
0: En maak er een mooie vakantie van.
1: Dankjewel.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knappend Hoefvliet 20 minuten vertraging. Verderop tussen Knappend Hoefvliet en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knappen Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen Knappen Terbrechtseplein en Knappen Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
4: Unity NL. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Centraal.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Er ligt namelijk brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is nu ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein ook nog 3 kwartier vertraging. Heeft te maken met de afgesloten A20. Op de A16 de andere kant op van Breda naar Rotterdam ook nog een lange file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. En tot zover de aandacht.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertragingen ook nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar sta je een half uur in de file. Er ligt brandstof op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En door de afgesloten A20 is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook ruim een half uur oponthoud. De N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: 46 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, De Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 6:45 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog 11 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. De rechte rijstrook is nog dicht door brandstof op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
2: Je m'appelle Frans.

0: morgen naar huis.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht, maar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier zingt ze mee. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.